Heerlijke country klanken van Justin Moore, the ones that didn't make it back home. Nou op die speellijst ek vir Leon Jays met Yes I Love You For. Corlea Botha met Het Klip Gekap.

Corlea Bota uitklip gekap en Leon J se Yes I Love You 4. Michael Learns the Rock is in die beurt met The Angels, Angel Eye. Annelie van der Wey en Mooiste Hevel Land en Love met Trojan Horse. Emilia, A Big, Big World. En dan een ooggunsteling van XL, Kiss You All Over.

Kenny Rogers en Kim Collins wat hierdie uur afsluit met Don't Fall in Love with a Dreamer. Nino D'Angelo, It's Hard to Live with a Lie, en Paul McCartney, Hope of Deliverance. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Murray Bell's Esperanza. Marno van Merwe uitverkoop aan ons, en dan een baie mooie ene daar uit die vroeë 70s, Barbra Streisand en Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers.

0: Clive Risker, face of an angel, and Boris Gardner, I want to wake up with you. Nou het ek vir jou Gert Loopser, se groot love hy, Morgan Whelan, love somebody, en Brian McFadden, some Delta Goodrum, almost here. Etienne Stein, happy days, Autumn Rose, net on all my time to let go.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Frank Sinatra wat die uur afsluit met New York, New York. Albert West net voor dit met Endless Summer Nights en Dochter van Man. Die gras is altyd groener. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin in die nieuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroege dinsdagmorgen, met Joe Dolan's Little Boy, Big Man. Caroline Gray's Dear Yellow Oe in the Moody Blues. This is the moment.

The Allisons made words. Ek gaan verder met net die beste musiek op die stasie met die hart van goud. Amy Stewart met The Letter, Monty Jackson, A Donker Hart, en dan Bo Anderson en Bernie Paul, A Morning of My Life.

Jacques Duplessis and Kirsten Roth met Rau. The Righteous Brothers, You'll Never Walk Alone. En net voor dit, Henry Alland, Gaan met Geluk en Een Lach Deur die Lewe. En so dit vir my groetheid geword op die dinsdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van Lee Plezeski, wat jy gaan geselskap hou al die pad tot en met 9 uur. Ek groet jou met die klanke van Dana's Fairy Tale, Stefan Versace en Ernie Bates, A Rondloper en dan Blackbird, Till the End of Time, Maroon 5, She Will Be Loved, en na Robbie Wessels en Bok van Blerk, Die Sluise van die Hemel. Ek hoop het een heerlijke dinsdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

van vergifnis en van vrede, opgesluit in die kelders van jou woestijn. Daar's vlaktes en daar's stiltes en 'n weerbegin.

Vroegoggend saam met Bosveld stuur 107.5 en dit was Mixed Emotions met Save the Last Dance for Me, as ook Alene Bester met Kom Rus 'n Bietjie Hier. Ons gaan nou voort met die klanke van Colby Calais met If You Love Me, Let Me Go.

Yes, ons skakel by Bosveld Stereo 107.5 en was Fleetwood Mac se Everywhere. Voor dit country klanke van Owen Reglan met Old Dirt Roads en ook Carleen van Jaarsveld met Jy Is. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend vir my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Roan de Toy nou in die beurt met Mag ek jou laaste wees?

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Let's go.

Alpha wil dat ons die nuwe uur afskop met Sounds Like a Melody. Amper 11 minuut oor 8 by die Dinsdagmôre en jy's by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet oorhandig aan Eddie Depenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Dinsdagmôre. Afrikaanse musiek nou van Heidi met Aanhou.

0: Muziek weer van Dr. Victor met My Number One. Voor het Susie Quattro met The Race Is On en ek John Boucher, so ons word een. Jy luister saam na Bosveld, stuur jou 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, beplande protesaksie tans vanoggend in Pretoria. Dit begin om 10:00 vanaf Kerkplein en beweeg deur die middestad tot by die Sunnyside Polisiestasie. Strate wat gebruik gaan word sluit in Polkreerstraat, Francis Baard, Lillian Ngoyi, Madiba Straat, Nelson Mandela Rylaan, Kotse Straat, Robert Sobukwe en ook Leidstraat. Neem met kennis as jy in die area gaan beweeg. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan en dan in Pretoria, Pretoria Straat, verkeerslige tans by die werking by Leidstraat. Enig iets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lieber Roseski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Met die Dibbenaar is volgende in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Een groet met die klanke van Steps met Story of a Heart, Rian Benari se Kiza, Rednecks met

Ek wonder ook, who's leaving who? Well, ek het nog nie planne voor 12 uur vanmiddag nie. Goeiemorgen van Eddie Dipnaar. Welkom by Bosal Studio en die middeloggendprogram. Genoem het, ons spandeer tyd saam tot 12 uur. Dankie Lee Prezeski. Die man is terug morgenoggend om 5 uur. Sik van Hazel Dean, waarmee ons die middeloggendprogram dan begin het met Who's Leaving Who. 10 uur vanoggend net na nuus hooftrekke gaan ons gesels met Adam Tas, lanklaas met Adam Tas gesels. So hy het 'n splinter nuwe enkel sit en hy werk aan nuwe dinge, so ons gaan dit alles uitvind by Adam Tas na die 10 uur in nuus hooftrekke. Hy het ook al sê, geniet jy jou dinsdag, nee, versigtig wees op die paai, hulle sê daar die protesoptrede skeduleer om na 10 uur vanoggend te begin, maar so ver is alles stil, op die paai waarvan ons weet, maar sy iets teekom, laat weet ons 064-115-2281. Wat van Nicholas Lou?

You are gorgeous and you'll get me through. Dit is goue gunsteling die van Vivi Wit. Nou teen 21.5 minute oor 9 wil ek gaan goud uitkrap uit daardie Afrikaanse skatkis met musiek van Janita Klaassen, een wat die beslis sal onthou van destijds. As jy nie hierdie ene ken nie, jou maaf pas al. Hier is die Robos, Robos en Verlange.

sê dit harde. Hoe sê ons maak op jou ore? Ek hoor dit dalk beter. Jennifer Zamudio en is Boshaal in 7.5. Die hart van goud. Maar die tyd nou 8 minute voor 10. Ek het vir muziek van Lisa Bronner voor belove, het ek nie. Hier is Cry to Me. En dan gaan ek uitkom by goue klanke van Creedence Clearwater Revival.

0: Is ek geskakel by Bosstad Edel 7.5, dis morgen weer een keer van Eddie de Panarwal. Lekker meer geselskap te, het is nog saam tot 12 uur, die middelochend program. Langlaas met hierdie man gesels, sy naam is Adam Tas. Adam, morgen, welkom by Bosstad.
1: Ach, is lekker om weer met julle te praat, man. Die Bosstad is my huis, mos.
0: Ja. Jy was letterlijk jare laas by Bosstad gewees, nie?
1: Ja, want ek het jare laas muziek gemaakt, nieuwe muziek gemaakt.
0: Nou, hoekom, wat hou jy so besig?
1: Ach, jong, een hele spul dinge. Ek het geboer en gin gemaakt, skulpatepel gin en al die lekker dinge in die leven gedoen. En toen dacht ek, weet wat, is seker maar tyd dat ek weer een album uitbring. Dus, ja, dit is een sulke tyd.
0: Sulke tyd is blijer het weer gedoen. Jy het super goeie muziek uitgebring ruk gelede of daai tyd en speel nog steeds, soos onder andere skulpatepel, ek dink vir skulpatepel daai ene werk vir my, en ou Ben Bicycle, is dis herinneringe daai, nee?
1: Ja, yes, dis muziek wat ek dink my sal oorleef op die einde van die dag, en ek is so dankbaar oor, want luister, ek is regtig ou simpel boer, sien uit die bosveld uit, ek het nooit gedink, ek gaan een loopbaan en muziek nie, en ek is nou op een Kaapse tour, wel eindelijk een landswaie tour met my motorfiets, en elke concert is propvol mense, en hulle kom luister nog steeds die liekie, so dit is achter lekker om het te kan doen.
0: Luister, so gepraat van die wat nou sê, het nooit gedink, jy gaan een loopbaan uit en muziek nie, vir die wat nou vergeet het, of nie weet nie, wat het jou loopbaan invloed gegee in die muziekwereld?
1: Ja, yes, ek het by soveel mense inspiratie gekry, weet, ek het pelle in die muziekindustrie, iemand soos Anton Goosen byvoorbeeld, yes, weet, ek het saam met hom gaan toer in Australië, en daar het ons duisende mense wat ons konserte kom luister het en goed, en dan besef ek wat sy groot legende Anton is, jy weet, en sy muziek sal hom oorleef baie lang nadat hy sy kop gaan neerleef, oor 100 nummer 1 Afrikaanse liedjies, wat weet, soos, ouwens is dit, was volgens my inspiratie gewees, maar en Koos Du Plessis, weet, iemand soos Koos Du Plessis, my muziek is baie meer in die vore in van wat Koos geskryf het, en ja, dis maar een legacy wat jy achterlos. Een dag iets vir my kind. Nee.
0: Absoluut. En dinge het baie verander in die muziekindustrie of muziekbedrijf teestaan, nee?
1: Ja, nee, dus, het het. Maar ek dink ook ten goede, weet, AI en alles wat ingekom het, ten goede, ons gaan het nie kan keer nie, so ons moet nie daar ten beklei nie. Gebruik maar die bietjie AI wat jy kan, om jou eie muziek te verbeter. En is belangrijk wat ek sê, jou eie muziek, maar nie net gaan, denk jy kan een paar woorde skryf, en daar in sit, en dit is jou nie. Die AI het al ons muzikante wat al geleef het, van Mozart en Beethoven, en allemaal wat al ooit geleef het, gevat as inspiratie en die muziek geskryf op die einde van die dag, jy weet.
0: Absoluut. Maar is ook nie net KI nie, dit is alles wat so digitaal gegaan het dees dan, he. As die mens CD's en die bevinding nie, alles is nou op daar die platforms beskikbaar vir mens om af te laai, koop.
1: Ja, en ek mis nogals die tye, want een album was nie een enkelsnit nie, een album was een baie diep deurdachte proces van muziek wat op mekaar volg, om een hele story te vertel. Weet, en nou die ouda, was daar klankbane geskryf, dier muzikante soos Eddie Vedder van Paul Jam, en Pink Floyd wat The Wall geskryf het, en die type goeders. En dis een story wat volg op die einde van die dag, op mekaar elke liekie, en dis hoe ek my albums benader het, en nou is het weg, en ek mis nogals die tye.
0: Absoluut, goeie oud tye. Ja. Ek gaan nou oomlik verder gesels met Adam Tas, maar net om goeie tye terug te bring, gaan ek skulpatepel speel, Adam.
1: Daar is hy, kap om.

As my wit en sibbering ons goeie tyd terug, give me a back my love. Is Bosseld op 107.5 online, Bosseld 3.7.0. Ek gaan sê vir een van Nicholas hier gespeel, Don't Stop the Car. Is nog goue klanke vir jou, drie keer is het The Sweet Papa Joe en Zuid-Afrikaanse goud om te volgen.

And love the common people. Yes, Chicago. By Bosald Enel 7.5 voor het muzikant van Exile, the part of me that needs you most. Iemand het de lakbord op haar swip weggegooid.

0: Rihanna Nel met Dik en Dun by 107.5 FM. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Heerlijk, het lange herrie van Wilson Phillips uit die 90er jare met Hold On en Lionel Peterson's comeback Liza uit die 70s uit 22 minute oor 12 by Bosveld Stereo en hier is JC Krause. Jy sê dis verby.

Dis 'n goeie lanke van Liquido met Narcotic uit die 90 jare uit vir jou. By Bosveld Stereo. Hier is Afrikaanse musiek van David Fourie saam met Monique. My hart het klaar besluit.

Dis klanke van Roy Orbison se It's Over en net voor dit David Fury saam met Monique My Heart het klaar besluit. Daar's nog redelik sulke baie mooi snitte waarna jy kan uitsien soos byvoorbeeld hierdie snit van The Patti Smith Group Because the Night.

Olivia Newton-John's Physical by Bosveld Stereo, Dead or Alive, so You Spin Me Round Like a Record. En Patricia Lewis, doodgewone man. Nou, nog een laatste snit voordat die tijd is vir die nuus om 1. Dis lekker ou gou, dis Christy Yellow River.

Dis Lanke van Douzie met Droomvanger, mooi snit van hom. En daar is onder andere iets van Tina Turner, 'n bietjie later, maar eers hierdie snit van Belinda Carlisle en Mad About You.

Dit's mooi hierdie, dis Mark Owen so walking in Memphis en Belinda Carlisle's I'm mad about you. Afrikaanse klanke tyd nou definitief die beurt van Luanel met drome.

Ooh, dis die heerlike klanke van Texas Alone With You voor haar Elton John se I Guess That's Why They Call It The Blues. Kyk, wat ontdek ek op die speellys? Dit was snit wat ook deel was van die top 20 program en hy het die topposisie bereik na regte ook so, dis Connie Keizer.

Net een keer, Samantha Leonard. John Paul Young's Love is in the Air. Mooi snit van hom. En Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Klanke nou van The Supremes' Baby Love.

Barneveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dis Marie Bosman met Tussen Jou en My en Chris de Burg met Don't Pay the Ferryman. Klink van arm on het plan. In elk geval, gepraat van plannen, wat het Darius Rucker vandaag gedoen? Duidelijk niet veel nie. Dis Beers and Sunshine. Lekker. Jy is by Bosveld.

En dit is Don Henley wat hierdie uur vir ons inlei met The Boys of Summer. Ja, iemand nou sê, moet nie te hard praat met die somer, is dit nie meer so ver nie. Ons is amper halfpad, ja. Dit is goeienaand van my, Tinet, baie welkom hier saam met my. En as daar dan probleem is, laat weet maar van my by 064-115-281. Maar ek moet sê, toe ek ook hierna toe gery het, die paaie was redelik stil. 4 weke werke met die wiel het gedraai.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Aumba.
1: Die son staan nie stil nie. Dit was duidelijk geweest en is ek nou blij die son het nou weer begin en draai na die 21ste juni, voordat ons een bykie weer langer dag gaan beginne kry. Stadig maar seker nie. Hier is nog een snit oor vir hierdie bekendstellingsprogram. Ek sal dalk net een filler dan insit. Met Goomba, dis Goomba met oom Faan. Sy kenmerkende humorsin en storievertelling ontmoet luisteraars hoe oom Faan, een karakter wat steeds weet hoe om die meisies op die dansvloer om te draai, aan die draai te hou. Alhoewel die lied met 'n glimlag aangebied word, bly dit stewige wortel in Suid-Afrikaanse musiek en kultuur. Hier is oom Faan.

Just help yourself to my lips, en dit was Tom Jones gewees in Melody 3 met Annelina. En nou hierdie gaan jy ook goed ken, ook Roy Orbison hom ook al gesing, heel wat ander sangers, Freddie Mercury. Hier is een van Dolly Parton, haar weergawe, The Great Pretender.

So begin ek hierdie uur met Billy Paulsen, Night After Night. Ja, teendeel, een van die beste is daai, ne? Stefan Versaag hier binnenkort, hey, groot ginseling op plaas, ek word met Sledel van my hart, en dan een oud treffer uit die jaren 70's vir jou gaan afstof, Dr. Hook in the Medicine Show. Daai bekende Sylvia's mother, maar eers Gemma Catherine. En dans my, die mekaar.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dis splinter nuwe dag met Ronaldo en ek het opgestaan met evangelie musiek. So begin ek hier my laaste uur ook saam. Weer eens goeiemôre dan en baie welkom as jy sopas ingeskakel het. Is Susie Swanepoel binnekort met laaste keer. En dan Randall Wickham. Nee, so is dit. Skielik kry ek so terugflits na iemand wat ek ken met die Witbroek. Maar eers hierdie ene. It is the lightning seeds in a change.

0: Ja, jy is die een van my.
1: Het was Pieter Pryce met Dis Net Jy. Ja, dis net ek en jy. Ook vir so'n klein rikkie, dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer. André het wat my nader na die laatste helfte van my eer met Wat Rym Met Liefde. Dan, die groep wel bekend vir groot treffers in die jaren 90's, vooral was Def Leppard met When Love and Hate Collide. Dis een van die. Maar eers, sy was deel van die groep Abba. Wacht eers, Def Leppard, jylle is bieke haastig. Kom, stop eers net vir Def Leppard. Die dame waarvan ek praat, sag nie Tafelskog. Baie bekend die ene vanavond, The Last Time.

Dit was André met wat hy met liefde, net voor Def Leppard, baie ken jy, en When Love and Hate Collide. Nou, nog niet of als kogel mee, die begin The Last Time. Sy is deel van die groep Abba geweest destijds. Sy doen goed op haar intendel. Ons gaan aan met die muziek, ek gaan vir binnenkort met sy tot ziens en maak spasie vir Rudy van Deventer om jy verder geselskap te hou die woensdagmorgen, tree nader na die naweek toe, tussen 1 en 5. Jening met ou vlam. Maar eers, hy is maar ou tref, he. Hier is Bakara en Yes, I Can Boogie.

En dit was die groepening met Ou Vlam, net voor het Bakara sê, yes, I can boogie. Ja, die man is reg om mee te kom geselskap te hou, dis Rudy van Deventer, van my afgeboorde Bosch, moet ek sê, tot ziens. Van my kind af, kijk, moet afgeboorde gesin, veilig bly en bly gezond, liefde groete van huis het huis. En indien jy dalk op die paai reis, reis veilig en versigtig. Tot later vanavond om 10 uur, is alles goed en glad verloop, met ek en jy weer een afspraak tussen 10 en 1. En dan na eerste eermos wat weer behoort aan kunstmatige intelligentie muziek. Ek sê vir jy, tot ziens is binnen gronde hier af met The Hollies is Stay, en dan is Cinderella met Coming Home. Ek het ook vir jou Queen, die ook bekende Bohemian Rhapsody. Maar eers, hier is allemaal grote. Een van my persoonlijke ginselinge van die man, en het is Meatloaf. And I'd lie for you, and that's the truth. Geniet jou rest van jou woensdag. Mooi blij, tot ziens.